0: hituge emme fumminun dudun bonete nenge etan ihusase
1: mihar e karunae e aade hen nete bonefa ahare ekeni kolla hingat
2: aades kuran dekatu mate jahme sana gisnaru
3: kala hudun sifavekinda higgam wahakata asarukata raagutakaayaku